aye mukama amasaka ni kugitufunye gakoleze mufe okwagala okwamaanyi okwakatereza omutuukirivu okwemaliza n'okwegomba ennyo abantu bonna obasaasire tugikusaba katonda kristo amaafe.